0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Hierdie drie in die rij begin met Checking On, Kyle Dirtsch, Back to the Beach, toe gaat François van Kook en Reino Velvet met Aande, so pas Dominic Fyk met Mona Lisa. Amper daar was vir jou weer die twee uur nie set, die tyd vlieg daarmee, dis 28, amper 27 minute voordat ons by twee uur kom, twee uur het ons vir jongste nie, ek geef jou die nie hoofdrekke net die naam.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials, toothpaste, shampoo, soap, face cloth, and a small treat.

0: Ross Leemuth met Days, voor het gaat Martin Garrix en Khaled's Ocean op Helderberg FM. Ons het vir die tweede nieuws volgende, kom ons kyk gauw wat kan jy verwag in die bulletin. Onder andere Santaco bevestig taxi tariefverhogings is onvermijdelik te midde van stygende brandstofpryse en een onderwijsaktivis vra bestendigheid nadat NSFAS onder administratie geplaas is. Ons het vir meer oor die en een paar ander stories in ons volledige bulletin om 2:00.
1: When selling your valuables, you want the best possible price. With extensive experience, gold and finance guarantees, you will be impressed with our highly regarded jewelry specialists. Professional service and best price offered. You will receive instant payment when selling your jewelry, antique jewelry, luxury watches, diamonds, Krugerrands, gold medallions and gold coins. Gold and Finance has branches countrywide and is South Africa's trusted jewelry buyer since 1992. Visit one of our Gold and Finance branches or log on to goldfin.co.za.
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Bernice West met elektrisiteit voor Jason Derulo Want to Want Me. Is 21 minute voor 3 bly ingeskakel. Ons gesels met Jan Willem net hierna uitvind wat jy kan verwag, wat alles gebeur tussen 3 en 6 vanmiddag hier op Helderberg FM, jou afternoon drive.
1: Helderberg FM's Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal? To collect 1,500 golden care kits for elderly residents in local care homes in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials

0: daaglikse geselskap op 93.6 FM
1: of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7 regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM
0: 93.6.